De kantate BWV 39, Brieg den Hungrigen dein Brood, voor de eerste zondag na Trinitatis, werd uitgevoerd door Gillian Keys, sopraan, Wilke te Brummelstoeten, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas, samen met het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. We gaan straks luisteren naar toccata's voor klavercimbel van de jonge Bach. De toccata, en dat woord dat komt van het Italiaanse toccare, aanraken, is een virtuose, fantasieachtige, instrumentale compositie zonder vaste vorm. De bekendste toccata's komen uit de orgelliteratuur en ontstonden in de vroege barok. In zijn studietijd aan het gymnasium, annex koorschool in Lüneburg, waar Johann Sebastian van zijn 12e tot zijn 18e studeerde, leerde hij de grote Noord-Duitse organisten kennen, zoals een Karl Böhm en vooral Johannes Adam Reinken uit Deventer, die met zijn studievriend Dietrich Buxtehude als een van de belangrijkste vertegenwoordigers is van de Noord-Duitse orgelschool. Die Reinken had grote invloed op het muziekleven van de stadstaat Hamburg en was in 1678 een van de oprichters van de Hamburgse opera, de eerste publieke opera in Duitsland. Hij was tot ver over de grens van Hamburg bekend om zijn orgelspel, waarin de improvisatiekunst centraal stond. Deze Reinken had nog les gehad van leerlingen van Zweelink, de Orpheus van Amsterdam, de wereldberoemde organist van de Oude Kerk. En zo loopt er nog een lijntje van Nederland naar Bach. Na zijn 18e maakte hij ook een reis naar Lübeck om daar niet alleen het orgelspel, maar ook de cantates van Buxtehude te leren kennen. De orgelstijl van Buxtehude, de stylus fantasticus, de fantasievolle stijl, zal de jonge Johann Sebastian geïmponeerd hebben. Hier een koraalfantasie van deze Buxtehude op de melodie van Gelobet seist du Jesu Christ, een zeer geliefd kerklied in die tijd. Later ook door Bach in een gelijknamige cantate gebruikt.

aldus van Dietrich Buxtehude, de koraalfantasie op Globetzaas du Jesu Christ. Uitgevoerd door de organist René Sauerguin en wel op het Hagerbeer-Schnitker-orgel van de Grote Kerk in Alkmaar. De furor organisticus, de organeske razernij, vol virtuositeit en fantasie, die Bach bij Buxtehude meemaakte en die we kennen van Bachs beroemde toccata en fuga in D-klein voor orgel, kunnen nu goed in zijn toccata's voor clavecimbal te horen zijn. U hoort eerst een inleiding en dan volgt er een fuga. Bach heeft deze stukken geschreven omstreeks zijn 20ste. U hoort nu 2 toccata's door Menno van Delft, die weer leerling van Gustav Leonhard was. De 2e laat in de inleiding een sarabande horen, waarna een duizelingwekkende fuga volgt. Clavecineske razernij? Dit is de man die later het Blitz und Donnerkoor componeerde. Mit plötzlicher Wut, den falschen Verrater, das mördrige Blut

De toccata in D-klein BWV 913 en in Fis BWV 910 werd uitgevoerd door Menno van Delft en wel op een klaversymbool van Matthias Griewisch naar een klaversymbool uit 1700 uit Slot Charlottenburg in Berlijn. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgezelschap van zijn Meininger neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgezelschap in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17 weer Dankopfert, der preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatsen, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantaten uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

Frans Bruggen met Claude Ripart tromba, Paul Dombrecht hobo, Sigiswald Kuiken viool en het Leonard Consort. U hoorde het Brandenburgsconcert nummer 2 in F groot BWV 1047. Frans Bruggen is minder bekend als traverso-speler. De houten dwarsfluit dus. Hier met onder meer Nicolaus Arnoncourt in een heerlijk fugatisch presto uit een trio-sonate.

presto uit de trio-sonate in G groot. U hoorde Frans Brugge met Leopold Stasny, tweede traverso, Nicolas Arnoncourt, cello en Herbert Tagesi, klavercimbel. En dan nu met de traverso in het vijfde Brandenburgsconcert met weer het Leonardconcert, de mannen van het eerste uur. Bruggen voegde de daad bij het woord. Hij speelde steeds met Leonard in al die kantates en ze namen die zes Brandenburgse concerten met elkaar op. Een historische opname. Hier ook nog met de coryfee Sigiswald Kuiken op de viool. In het eerste deel maakt Leonard zich met zijn klavercimbel los van de andere solisten en wordt het klavierconcert geboren. Bach de vernieuwer, Bach de durval en Brugge past daar goed bij.

U hoorde Frans Bruggen op de Traverso, het Brandenburgsconcert nummer 5 in D groot BWV 1050, met verder Sigiswald Kuikenviool en het Leonard Consort. En dan tot slot de grootmeester met zijn eigen orkest en het voortreffelijke Nederlands Kamerkoor in het Kyrie uit de Hohe Messen.

U hoorde het Kyrie uit de Hohe Messe, BWV 232. Uitgevoerd door Jennifer Smith en Michael Chance met het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van de man die centraal stond vandaag, Frans Bruggen. Einde van ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

We zijn bij de Concertzender weer toe aan het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en Govert-Jan Bach is de programmamaker van dit programma. De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 5 september 1723. Bach werkt dan nog maar een paar maanden in Leipzig en zoekt nog zijn weg in de vormgeving van zijn cantates. Hier gaat hij experimenteren met koralen en recitatief. Hij gaat weven. En dat is een vak dat veel familieleden al generaties uitoefenden. Het zat Bach wellicht in de genen. En ook horen we al het dialoogkarakter hier verschijnen, dat Bach zo magistraal uit zal werken in zijn Matthäus-passion. Deze zondag gaat het om een tekst uit Matthäus 6, die ons uitnodigt om ons geen zorgen te maken. Niet over de dag van morgen, niet over onze kleding. Kijk maar naar de vogels en de leliën des velds. Het libretto dat Bach gebruikt, pakt die beelden niet op, maar wijst vooral op overgave aan God, als beste bestrijding van al onze zorgen, vooral van onze angst. De tenor zet in met Waarom betrübst du dich, mein Herz? Het koor reageert met het koraal, dan komt de alter in met Ach, ich bin arm, mich drücken schwere Sorgen. Dat alles in B mineur, de toonsoort van het begin van de Hohe Messe en van het Erbarme Dich uit de Matthäus-passie. De sfeer is die van het lamento, de klaagzang. Deze zware thema's maakten toen zeker deel uit van de geloofsbeleving. Maar Bach weet toch altijd bij ellende en de zwaarte des levens de mooiste muziek te maken. De theologe en filosoof Karen Armstrong noemde dat de gravitas, de zwaarte, de ernst, die toch veel van Bachs muziek tekent. Bij rouw en verdriet en verlies markeert Bach onze zware gevoelens treffend. Deze uitzendingen mogen duidelijk maken dat er ook veel uitbundige en vrolijke muziek van hem is. Maar oppervlakkig wordt het nooit. De laatste aria is van de bas, die met lange noten de vastigheid die God geeft laat horen en korte loopjes zingt vanwege de vreugde die dat geeft. Deze aria werkte Bach later om voor het Gratias uit zijn Missa Brevis in G. Groot, BWV 236, die u hierna kunt horen. Deze kantate wordt op zondag 8 september, immers de 15e zondag na Trinitatis, samen met de Missa Brevis in G. Groot, om 8 uur 's avonds uitgevoerd in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En wel door een uitnemende groep barokspelers en zangers, namelijk het Bach-ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Constance in een kantatendienst. Nick Scholte is liturg. Er is gratis toegang, maar wel een collecte na afloop natuurlijk. Op deze manier kan ieder, ook de armen van deze tijd, naar een Bach-kantate aanbevolen. Tijd is er dan ook voor een opname van de concertzender.nl. En waar ligt die Willem de Zwijgerkerk precies? Nou, op een steenworp afstand van het monument van Van Heuts aan de Apollolaan. Of hoe het tegenwoordig dat monument ook mag heten, achter het Amsterdams Lyceum. De Willem de Zwijgerkerk. Een prachtige kerk in Amsterdamse schoolstijl. Info kunt u krijgen bij willemdezwijgerkerk.nl.

Menno van Delft speelde op een klavecimbel van Matthias Kriewisch naar een klavecimbel uit 1700 uit het Berlijnse slot Charlottenburg, de toccate BWV 912. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Op een vrijdag, zoals vandaag, wordt er meestal nog steeds een motet van Johann Sebastian Bach in de Thomaskerk in Leipzig gezongen. En op deze manier hoort menig toerist voor het eerst van zijn leven zo'n mooi stuk van Bach. En vandaag luisteren we naar twee van zijn motetten. Meestal a cappella, dus zonder orkest, gezongen kerkelijke stukken voor buiten de kerkdienst. Vaak voor begrafenissen ook. Het eerste motet, Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, een dubbelkorig motet, is in oktober 1729 voor de begrafenis van professor Johann Heinrich Ernesti geschreven. Ernesti, die leefde van 1652 tot 1729, toen hij dus begraven werd. Hij was docent poëzie aan de Leipziger Universiteit, die bij zijn overlijden met 77 jaar de oudste hoogleraar in Leipzig was en bovendien sinds 45 jaar liefst rector van de Thomasschule. Zijn overlijden op 16 oktober moet daar als het einde van een tijdperk zijn ervaren. De plechtige academische begrafenisdienst werd door vele notabelen bezocht. Maar de joviale Ernesti, die de muziek zeer was toegewijd en met wie Bach op goede voet had gestaan, wou geen treur- of rouwtekst, maar een troostvolle en bemoedigende tekst van Paulus. En wel de Romeinen 8, versen 26 en 27, de geest komt mijn zwakheid te hulp. Niet alleen verdiende Bach goed aan deze begrafenissen, maar op zo'n moment was hij ook het muzikale, dus het culturele, visitekaartje van de universiteit. Het is volstrekt onjuist om te denken dat Bach in zijn tijd onbekend of onbemind was. Hij werd integendeel gezien als Duitslands componist nummer 1. Al verdiende zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, en een Telemann meer. Maar dat kwam door het rijke Hamburg. Bach had wel tegenstanders die zijn muziek te ingewikkeld vonden. Het moest allemaal wat makkelijker en leuker. Men ging toen al op weg naar muziek als entertainment. Dit is dus een dubbelkorig motet in 3 delen. In de muziekvierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam, en die wordt gehouden van 19 tot 22 september, tot en met 22 september zelfs, die grotendeels een Bach-vierdaagse is, dan wordt dit motet gezongen. Dus dan in de Waalse Kerk in Amsterdam. En in de volgende Geen Dag Zonder Bach-week, dan zullen wij volledig aan deze vierdaagse wijden. Want het is een prachtig programma met de mooiste cantates. En u kunt dan ook de geliefde koralen meezingen, alsjeblieft. En kijkt u maar eens even voor de goede orde op muziek-4-daagse.nl. muziek-4-daagse.nl. De Waalse Kerk in Amsterdam dus, met een dubbelkorig motet.

Het motet Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, in een uitvoering van het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. We gaan nu luisteren naar een zeer imponerend stuk, het motet O Jesu Christ, meins Lebenslicht, aanvankelijk als BWV 118, gerangschikt onder de kantates. Het zou dan een beginkoor van een verder verloren kantate zijn, maar gezien de inhoud van de tekst is het echt een begrafenismotet. De oudste versie dateert van 1736-37, degene die u gaat horen van 1746-47. Dit is onder meer met trombones, die de slepende gang nog extra dramatisch onderstrepen. In de tekst wordt gesproken over het stervensuur, die letzte Heimfahrt, over het thuiskomen bij God, die troost und zuversicht is. Het is een en al weemoed en getroost worden. Wel, dit is genezende muziek voor zware momenten.

Tot slot dan toch maar weer de tweede partita voor solo-viool met die chaconne die door velen beschouwd wordt als het meest intrigerende muziekstuk ooit geschreven. Het zal ook een rol spelen in de muziekvierdaagse in Amsterdam van 19 tot 22 september. Meer daarover in de volgende Geen dag zonder Bachweek. Nu een omstreden romantische uitvoering ervan door Hilary Hahn, een wonderkind, ster in Shostakovich, in Brahms en Mendelssohn, maar ze maakt dan ook een hele Bach-cd. Ze neemt wel 3 minuten meer dan een Lucie van Daal voor de chaconne. Ze is een virtuoos, een muziekbeest. Maar met dit stuk mag het. Laat u meevoeren.

En dat was de violiste Hilary Hahn met partita nummer 2 in D-klein voor vioolsolo BWV 1004. En dit was dan voor deze week weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Maar wil u toch nog even attent maken op het volgende? De concertzender zit op de kabel. En als u de frequentie wil weten, wel, die is overal anders. Dat moet u even uitzoeken, maar dat lukt wel via de PC, zou ik zo zeggen. En alles is trouwens dag en nacht overal ter wereld terug te vinden op dat internet. Concertzender.nl

Aan het begin van de nieuwe week, goedemiddag, weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Vanaf 19 september wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam de Muziekvierdaagse gehouden. Een belangwekkend muziekevenement in die mooie kerk met dat prachtige Schnitger-orgel. Je kunt haast van een Bach-Vierdaagse spreken. Want alleen vrijdag klinkt er geen Bach, maar wel Verdi en Wagner, twee andere reuzen. Zij zijn dit jaar, Verdi en Wagner, 200 jaar geleden geboren. Het hele programma, als u dat wilt bekijken, dat staat op muziekvierdaagse, één woord, muziekvierdaagse.nl. Donderdag 19 september een prachtige kantate en orgelprogramma door de uitnemende muzici van het Gesualdo Consort en Musica Amphion. Kijk, als u de kantates lief heeft, dan mag u dit niet missen. En als u van de Matthäuspassie houdt, dan zou u toch ook van de kantates moeten houden. Ze voeren twee zeer mooie kantates van Johann Sebastian Bach uit, en wel de nummers 101 en 102. Dit in het kader van hun verzorgde en diepgravende serie Bach Contextueel. Dat zijn opvallende uitgaven van cd's in boekvorm, nu eens met inhoud in plaats van de entertainmentbenadering waar we momenteel in onze wereld door bevangen zijn. Het thema is Vater unser in Himmelreich, onze Vader die in de hemelen zijt. Het christelijke oergebed waar Bach veel muziek voor gecomponeerd heeft. Bidden is smeken, huilen, danken, juichen, stil zijn, zegt het programmaboekje. Kijk, Ramses Shaffy had het wel begrepen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. In kantate BWV 101, Niem von uns her, du treure Gott, waar het Lutherse koraal Vater Unser uit 1584 een rol in speelt, horen we een zogenaamde koraalkantate. In haast ieder deel is dat toen zo geliefde kerklied wel verwerkt. Vaak heel kunstig. Bach, de wever, afkomstig uit een familie van tapijtwevers en van moederskant bontwerkers. Kunstig precisiewerk. Geschreven voor de 10e zondag na Trinitatis, voor 13 augustus 1724. Bach werkte toen aan zijn serie koraalkantates. Kantates waarin steeds een koraal of kerklied een leidende rol in speelt. In de Johannespassie en de Matthäuspassion zien we dit terug. Daar worden in koren en aria's ook steeds koralen perfect ingeweven. Het begint met een indringend en meeslepend koor dat meteen doet denken aan het begin van de Matthäuspassie. Het duurt zelfs langer dan dat befaamde beginkoor. Het Gesualdo Consort zorgt voor unieke opnames met hun solistenkoor. U hoort nu een koor van 16 zangers in een mooie uitvoering van Masaki Suzuki.

En dat was de kantate BWV 102, Herr deine Augen sehen nach dem Glauben, voor 25 augustus 1726, door Bach geschreven. En de uitvoerende waren Robin Blaise, altus, Gert Turk, tenor, Peter Kooi, bas en het Bach Collegium Japan onder de directie van Masaki Suzuki. Deze prachtige kantate wordt dus ook op donderdagavond 19 september door Musica Amphion en het Gesualdo Concert uitgevoerd in de Vierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tevens, een dag later, op vrijdag 20 september in de Grote Kerk in Maassluis. En dan vervolgens nog zaterdag 21 september in de Martinikerk in Groningen. Steeds om 8 uur. Bekijkt u het dus even op de website Bachcontextueel met een X, Bachcontextueel.nl. Bach kende zijn eigen kwaliteit. Hij vond deze kantaten van zo'n kwaliteit dat hij die in de jaren 30 hergebruikte in twee Lutherse missen. Bach was een groene componist. Hij recyclede zijn eigen muziek. En mogelijk zijn we hierdoor toch wat minder kwijtgeraakt dan we vreesden, namelijk hergebruik van kantates die we kwijt zijn, zoals het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is op basis van een verloren gegaane kantate. Maar er zijn nog 200 kantates over. Kunnen we nog even voort met de verrassingen. En hier is dan die Missa Brevis, hetzelfde beginkoor in de G klein als kantate 102, maar nu met Kyrie Eleison, Heer, ontferm u over ons. Erbarme dich in het Duits. Het past perfect. Albert Schweitzer noemde het nog Barbarei.

De Missa in G klein, BWV 235, werd uitgevoerd door Agnès Melon sopraan, Gérard Lesne alters, Christophe Prégardien tenor, Peter Kooi bas en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag en vanmiddag zijn we bij de Concertzaal er weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. En dit keer op deze woensdag, laten we maar zeggen, hier hebben we onze speciale uitzending, het portret zou je het kunnen zeggen. Jan Jansen, om hem gaat het. Jan Jansen is een uitnemend organist. Zijn familie, het zijn alle uitnemende muzici. Zijn vrouw Christine en zijn zonen David en Maarten en natuurlijk, wie kent er niet, de superstar Janine Jansen. 25 jaar was Jan Jansen organist van de Domkerk in Utrecht. Op 28 juli, de sterfdag van Johann Sebastian Bach, speelde hij nog de Goldberg-variaties op het orgel van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij hem vaker kunnen horen. We gaan hem nu horen in het ontzagwekkende Compendium voor Orgel dat Bach heeft uitgegeven als Klavierübung deel 3. Het vierde deel zijn dus die Goldberg-variaties, oorspronkelijk voor klavercimbel. Deze Übung nummer 3 staat bekend als de grote orgelmis, omdat het allerlei theologische noties in zich bergt. Hier is Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht.

De Missa in A-groot, BWV 234, in een uitvoering van de sopraan Agnès Melon, de alters Gérard Lesne, de tenor Christophe Précardien, de bas Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Philip Herrewegen die zijn voornaam op zijn Frans laat staan, in tegenstelling tot de Belgische koning. Die wil ook nog wel eens het Vlaamse Philip gebruiken, gewoon met een F. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, die nieuwe Belgische koning. Op het programma van dat concert op 22 september in de Waalse Kerk in Amsterdam, waar ik het eerder over had, staat ook het Sanctus BWV 240. Op de hoogtijdagen, zoals kerst, werd vaak een los Sanctus uitgevoerd. Het bekendste is later opgenomen in de Hohe Messe. En dit is een iets eenvoudiger en minder uitbundig stuk, maar wel heel verfijnd en optimistisch.

Het Collegium Vocale Gent stond uiteraard onder leiding van Philip Herrewegen in dit Sanctus BWV 238. Op die Bachdag, 22 september, is er 's middags ook weer in de Waalse Kerk in Amsterdam een concert door Henk van Zonneveld op klavecimbel. Hij speelt onder meer de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Zo'n heerlijk stuk, daar hoor je toch veel te weinig. U hoort nu Joseph Payne op een kopie naar Rückers. De delen van de suite zijn, zoals meestal, Allemande, Courante, Sarabande, R, Menuet 1 en 2 en Gigue.

aldus de Franse suite nummer 2 in C-klein BWV 813, uitgevoerd door Joseph Payne, klavercimbel, een klavercimbel op een kopie naar Rückers. Niemand kan het laten, ook Henk van Zonneveld niet. We hebben het over de Bachdag, de 22e september. Want je raakt er zo aan verslingerd, aan die levensenergie en die diepte van de Goldberg-variaties. En vervelen zal het nooit. Aria en variatie 1 wordt hier heerlijk gespeeld door Céline Frisch op een klavercimbel van Sarli en Ball.

De klaveciniste Celine Frisch speelde op een klavercimbal van Sali en Bol aria en variatie 1 uit de Goldberg-variaties. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van vandaag. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit was onze 99ste uitzending. Dus tel uit onze winst. Morgen de 100ste. Tot morgen dus.

Goedemiddag. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is de 100ste uitzending. Eigenlijk hebben we dus iets te vieren. Nou ja, wie weet. We zullen eens kijken na afloop van deze uitzending wat men hier bij de concertzender voor ons bereid heeft. Maar we hebben het dus over het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de concertzender dat elke werkdag van 1 tot 2 wordt uitgezonden. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd, nu dus voor de 100ste maal, door Govert Jan Bach. We hadden het in eerdere uitzending al over zondagavond de 22e september. Dan wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen die u kunt meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok voeren ook uit de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. Een heel korte kantate, is onvolledig, maar heel erg opgewekt en energiek. Men weet het doel niet zeker, voor het reformatiefeest of voor een bruiloft. Vanwege de gloed en de vrolijkheid zou je zeker aan dat laatste denken. Zeker in ieder geval is dat die uitgevoerd is op 17 september 1730. Het beroemde kerklied met de gelijknamige titel van Kreuger komt in ieder deel terug. Het eerste deel is een koraalfantasie, zoals Bewein dein Sünde groß uit de Matthäus Passion dat ook is. Maar dit stuk is gewoon vrolijk. Het duet voor bas en sopraan daarna neemt het ritme van het kerklied over, maar maakt Bach tot een dans. Het heerlijk lofprijzen in het slotkoor is haast een gige, waar immers de orkest en cello-suites feestelijk mee eindigen, maar dan toch in een 12/8 maat. Voor Bach is niets onmogelijk. John Eliot Gardiner en zijn troepen voerden het uit op 31 oktober 2000 in de slotkapel van Wittenberg, waar Luther zijn kruistocht tegen de paapse manieren begon. Feest!

Dit was de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. De uitvoerder waren Joanne Lunn, sopraan, William Towers, altus, James Gilchrist, tenor, Paul Harvey, bas, het koor, het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Henk van Zonneveld voert op die zondag, de 22e, zondagmiddag, in 22 september, ook nog de beroemde Giaconda uit, op klavercimbel. Oorspronkelijk voor vioolsolo is dit het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Nergens is er een deel van een solostuk zo lang. Wat is hier aan de hand? Hier eerst een dynamische uitvoering op klavercimbel door Yves Rechsteiner.

am Abend des selbigen Sabbats. Voor de zondag Quasimodo Geniti, BWV 42 van Johann Sebastian Bach was dat. En de uitvoerende waren het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki, met als solisten Yukari Noroshita sopraan, Robin Blaze altes, James Gilchrist tenor en Dominique Werner bas. Vond u dit nu ook een ongelooflijke kantate? In dat ongelooflijke aanbod van die ruim 150 kantates is geen enkele misser. Er zijn alleen maar pareltjes te vinden, de een weer mooier dan de andere. Bach schreef ze in een tijdsbestek van 4 jaar, met nog de Johannespassie en de Matthäuspassion. Geen componist heeft dat geëvenaard. Zelfs Mozart met zijn hoge kwaliteitsproductie niet. Iedere dag een kantate en u zult zich een stuk gelukkiger voelen. We kennen de kantates toch veel te weinig en daarom kennen we Bach ook veel te slecht. Hier stopte hij zijn ziel en zaligheid in, ook de wereldlijke. Het was niet puur een geloofskwestie. Deze zeer spirituele man geloofde vooral in zijn werk. Muziek voor God en mens. Dit is de week van de transcripties, de bewerkingen voor andere instrumenten dan de oorspronkelijke. Dat gaat soms wel erg ver, maar Bach is er zelf mee begonnen en soms wint een stuk toch aan aantrekkelijkheid. Hier volgen 2 van de trio-sonates voor orgel. En die zijn al heerlijk light. De wat oudere Bach past zich hier aan de galante stijl van die tijd aan. Op strijk- en blaasinstrumenten en klaversymbool hoor je nog beter hoe sierlijk en speels ze zijn. U hoort de groep Florilegium die dit meesterlijk doet in 2 trio-sonates.

En dat waren de trio-sonates BWV 525 in G groot en BWV 530 ook in G groot door het ensemble De Groep Florilegium. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze maandag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Een goede middag verder en wellicht tot morgen.

Wij wensen u een goedemiddag. En wij, dat zijn de mensen van de Concertzender. De Concertzender presenteert iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Dat wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. Vandaag kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun. Voor de zondag na Hemelvaartsdag. En de eerste uitvoering was op 27 mei in het jaar 1724. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Dat thema van in de ban doen moet Bach wel vanwege zijn levensloop hebben aangesproken. Het is natuurlijk iets van verwijderd worden, gesepareerd worden, weggeschoven worden. Ja, en dat heeft Bach allemaal meegemaakt toen hij volledig wees werd en huis en hart verloor. Maar ook toen hij na 9 jaar trouwe dienst door de hertog van Weimar volledig onterecht werd gepasseerd en kaltgesteld werd. Ja, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen. Toen kreeg hij een prachtige baan in Keuten aangeboden die hij aannam, maar dat mocht niet van de hertog. Een bediende, een lakei, want dat was een muzikus toen, moest luisteren naar zijn heer en niet ongehoorzaam zijn. Bach verzette zich en Bach werd voor 4 weken in de gevangenis gegooid. In de tekst van kantate 44 genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest, die eigenlijk zo in de Matthäuspassie zou passen. Een heftig lamento. Een lamento ofwel een klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, tenor en bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonanten, op ban, een echte banvloek. Dan valt een overweldigend koor in. We kunnen niet anders dan door deze ongelooflijke originele kantate geïmponeerd worden. Als as van de kantate en als steunpilaar klinkt het koraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Ja, dat kan ik nog wel even zeggen. Alle voorgaande afleveringen kunt u via internet dag en nacht en overal ter wereld terughoren. Maar goed, dat wordt nu door een solist, namelijk de tenor, gezongen. Als we na dit koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Brécadien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, dan komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Besloten wordt met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen, veelvuldig voorkomend in de Johannes- en de Matthäuspassie.

Sie werden euch in den ban tun. De kantate BWV 44 werd uitgevoerd door Barbara Schlick, Catherine Patrias, Christophe Précardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Het meeste werk van Bach is natuurlijk bewerkt voor piano. Het hoeft amper bewerkt. Het is voor klavercimbel geschreven, gewoon tweehandig. En biedt op piano een rijkere dynamiek, omdat het klavercimbel maar één volume kent. Er kan nog wel van toetsenbord veranderd worden, maar harder of zachter. Maar de piano geeft nu eenmaal veel meer dynamische mogelijkheden. Daar is natuurlijk een enorme strijd over. Op piano, mits licht gespeeld en zonder pedaal, krijgt de muziek meer warmte en relief. Maar de puristen willen daar niets van weten. Aan het eind van Bachs leven heeft hij nog kennis gemaakt met de experimentele fortepiano's van Silbermann. Hij gaf aan hem ook technische adviezen, waar hij zo bekend om stond. Maar we weten niet of Bach ze echt bespeeld heeft. CQ er echt voor gecomponeerd heeft. Wij weten zoveel niet van Bach. Als hij dat wel gedaan had, dan zou hij een ander soort muziek geschreven hebben. We gaan luisteren naar de zesde partita. De zes partita's zijn een wereld van een uitzonderlijke klasse. In 1731 durfde Bach ze uit te geven, wetend wat voor kwaliteit het had. Alle zesdelige bundels hebben bij Bach een grote betekenis. De zes Brandenburgse concerten, de zes suites voor cello, zes solostukken voor viool, zes Schubler-choralen voor orgel. En van het getal zeven, daar blijft hij vanaf. Dat is het heilige getal. Zes is van hard menselijk werken. Onbegrijpelijk dat de zes partita's niet net zo beroemd zijn als die andere stukken. In die zesde partita heeft Bach dan een uitzonderlijk niveau bereikt, oplopend van 1 tot 6, transcenderend de haast, grensverleggend, grensoverschrijdend. Hij raakt hier aan de wereld van de fantasieën van Mozart, ja, aan Beethovens klavierwerk. Dit is transcendentale muziek. Neem nu het vijfde deel, de Sarabande. Vesdijk sprak ooit over Bachs klaviermuziek al bereikt, oplopend van 1 tot 6, transcenderend de haast, grensverleggend, grensoverschrijdend. Hij raakt hier aan de wereld van de fantasieën van Mozart, ja, aan Beethovens klavierwerk. Dit is transcendentale muziek. Neem nu het vijfde deel, de Sarabande. Vesdijk sprak ooit over Bachs klaviermuziek als werelden van bedwongen gevoel uitdrukkend.

Ich habe genoeg, BWV 82. Dat was dus Dietrich Fischer-Dieskau met het kammerorkest Karel Riestenpaard. Een bijzondere basaria staat in BWV 13. Echsen und erbärmlich weinen. Dat is een kolfje naar Dieskau's hand. Dan hoor je wel dat de romantische aanpak van dirigent Karel Forster in deze aria ver van het origineel afstaat. Ondanks het prachtige zingen van Dieskau is de combinatie van solo-viool en twee blokfluiten vervangen door een enkele solo-dwarsfluit uit de Berliner. Vergelijkt u dit eens met de uitvoering van Gustav Leonhard en Max van Egmond, en dat was in aflevering 27, het eerste deel. U kunt dat allemaal makkelijk vinden op internet en te vinden bij het dossier Geen Dag Zonder Bach. Ik meld het nog maar eens even, concertzender.nl en zo. Goed, daar hoor je dan hoe Bach die unieke combi inzet om deze lamento, deze klaagzang, passend in te leiden. En dan onze Max van Egmond. Die doet er ruim 2 minuten langer over in 1971. En dat is maar 13 jaar later. Wie zei dat die authentieke uitvoeringen altijd zo snel waren? Wat een winst toch, die hip, historically informed performance. Tenminste.

Dietrich Fischer Disco, met de aria Echsen und erbärmlich weinen en het slotkoraal uit de kantate BWV 13, Meine Seufzer, meine Tränen, met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Karel Förster. En tot slot disco in de solo-kantate Amore Traditore in Italiaanse stijl, over de verraderlijke liefde waar de man in kwestie afstand van neemt. Op weg naar de vrijheid, niet meer gekluisterd door de ketenen der liefde. Disco wordt begeleid door Edith Pixt-Axenveld op klavecimbel, ook zo'n grote naam uit die tijd. En zijn vrouw, Irmgard Poppen, speelt prachtig op de cello. Tegenwoordig zou dat allemaal barokker, speelser klinken. Dit is nog net geen naaimachine Bach, maar het gaat toch een beetje vervelen. Maar niet disco natuurlijk. Zij zou in 1963 in het kraambed overlijden. En dan komt Bach heel dichtbij. Wees, weduwnaar, 10 overleden kinderen. Disco komt aan zijn tweede naam van moederskant en is zo verre familie van de edelman von Disco, voor wie Bach de boerenkantaten schreef.

Amore Traditore, BBV 203. Uitgevoerd door Edith Piekst-Axenveld op klavercimbel en Irmgard Poppen op cello. En natuurlijk de stem van Dietrich Fischer-Dieskau. Die was de solist van de dag van deze woensdag. We doen dat meer op woensdag, zo'n solist. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. De Concertzender komt iedere dag, iedere werkdag in ieder geval, tussen 1 en 2 uur met dit programma. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, we zijn er weer aan toe. Geen dag zonder Bach. Een dagelijks programma, op de werkdagen tenminste, van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Zondag 29 september om 10:30 's morgens wordt en werd in de Westerkerk de kantate Es erhubt sich ein Streit, en dat is BWV 19, uitgevoerd. Dat is moedig, want het is niet zo'n bekende kantate. Maar het vermaarde Westerkerkkoor heeft al zoveel kantates uitgevoerd dat ze daar geen moeite mee hebben. Het is geschreven voor Michaëlsdag en die valt op die zondag. Ze doen het dan ook in de morgendienst, zeg maar de Hauptgottesdienst van de Oude Wester. Michaëlfeest is ons totaal niet meer bekend. Maar in die tijd, na al die vreselijke oorlogen en de reformatiestrijd, zeer invoelbaar. Er is een voorgeschiedenis. De oom van Bach in Eisenach, Johann Christoph, had de tekst al op toon gezet in een korte kantate. Die zal best indruk gemaakt hebben op de jonge en gevoelige Sebastian. Zozeer dat hij hem later zelf in Leipzig nog wel eens heeft uitgevoerd. Johann Christoph Bach, hij leefde van 1642 tot 1703, had de naam een grote und ausdrukkende componist, de profunder componist, de diepzinnige componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie, gewijd aan zijn vader, over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn zediger vader had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins met de tonen zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken. De strijd tussen de engel Michael en de draak. Eerst dus Johann Christoph Bach, kort maar krachtig. Dat is dan officieel middenbarok.

Dit is dus werk geweest van de componist Johann Christoph Bach, de oom. Es erhob sich ein Streit, uitgevoerd door Cantus Köln, het Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. Dus nu BWV 19, Es erhob sich ein Streit, van Johann Sebastian. Bij ons is dat nooit echt een feestdag geworden, die Sint-Michaelsdag, maar Sankt Michaelsdag op 29 september was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de 30-jarige oorlog geweest en men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johann Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had dus al eerder een kantate over dit thema gecomponeerd. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al eens uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate BWV 19 is overweldigend. Streng fugatis, het gevecht als een genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van de alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan de beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden: Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de eerst nog felle trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassion gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Englein. Deze kantate dus in de Westerkerk in Amsterdam, waar de kantate gevat is in het framewerk van een kerkdienst. En dat doen ze al jaren in de Amsterdamse Wester. Er zijn wel verschillen. Vroeger begon de dienst om 7 uur 's morgens en dat duurde dan een kleine 4 uur. Heel actueel, vandaag de dag, in deze tijd van oorlog om ons heen, de strijd tussen de machten en het volk.

En dat was dan de koffiekantate van Johann Sebastian Bach. Schweigt Stille, plaudert nicht, BWV 211, om precies te zijn. Met als uitvoerende Barbara Bonney, sopraan, Christophe Prégardien, tenor, en David Wilson Johnson, bas. En dat samen met The Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Gustav Leonhard. En tot slot van deze dag en van de hele week, geen dag zonder Bach, Bach op een Steinway. De tweede partita voor klavier op piano, een Steinway dus in dit geval. En dat begint al, alleen al grave adagio, je wordt er stil van. Dit was wat Karen Armstrong de gravitas van Bach noemt. Het heeft altijd diepte, formaat en fundament. Maar te lang gedraald, wir gehen los. De fuga's dartelen over elkaar heen. Kunt u het nog bijhouden? In één fuga die u volgt, stijgt uw IQ even. Helaas te kort om behulpzaam te zijn bij een sollicitatie. Maar goed, daarna een allemande. Zo vloeiend en lieflijk, onweerstaanbaar. Gewoon wat dalende nootjes. Een kleinoot, maar tegelijk zo monumentaal. Zoals geaderd marmer van Pescara. Na de sarabande van het vierde deel dartelen er nog een rondo en een capriccio voorbij. Overtreffende trap. Je kunt er niet stil bij blijven zitten. U hoort Jeffrey Beagle op de Steinway.

Bach op de Steinway, partita nummer 2 in C-klein, BWV 826. En we besluiten de dag nu met delen uit de toccata in D-klein, BWV 913. Ook op de Steinway, door dezelfde voortreffelijke pianist Jeffrey Beagle. Vroeg werk van Bach, maar wat een werk. Het is clair-obscuur, licht en donker wisselen elkaar af.

En dat was dan tenslotte weer de pianist Jeffrey Beagle met de toccata in D klein, BWV 913. Wel, tot zover onze programma's van deze week. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag verder. Een prettig weekend ook trouwens. En wellicht tot maandag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender. Iedere werkdag geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. We beginnen een nieuwe week en we beginnen vandaag met iets nieuws. Een Bach-agenda voor de komende twee weken. We zullen dan op speciale concerten en vooral kantatenuitvoeringen wijzen. En mocht u, als luisteraar, mocht u nog uitvoeringen in willen brengen, zodat we er hier melding van kunnen maken, dan is dat heel welkom, maar wel ruim één maand van tevoren, want anders kunnen we het niet programmeren en de juiste aandacht geven. Op zaterdagavond, 12 oktober, wordt in de Xaverius op het Zand 29 in Amersfoort, de prachtige kantate 180 uitgevoerd. Schmücke dich, o liebe Seele. Weer door het Amersfoortse kantatenkoor, onder leiding van de voortreffelijke Bas Ramselaar. Een uitmuntende keus van een fantastisch goed koor in een prachtige ruimte van ongeveer de grootte van de Thomaskirche in Leipzig. We gaan die kantate zo horen. Dan nog een wel heel bijzonder concert in het Concertgebouw onder de naam Farinelli. De altijd moedige en originele concertorganisator Fred Luiten, haast weer een begrip in Nederland, haalt niemand minder dan de ster Philippe Jaroussky naar Nederland. En deze zingt aria's voor Farinelli, de beroemde castraat en tijdgenoot van Bach. In het tweede deel van de uitzending gaan we daarop in. Bach, Farinelli en Jaroussky. Eerst die Bachs werkenverzeichnis 180, Schmücke dich, o liebe Seele. Dit is werkelijk een prachtige kantate die weliswaar geschreven is voor de 20e zondag na Trinitatis, maar door zijn inhoud ook heel geschikt is onder de communie. De Lutherse kerk kent de wekelijkse communie. Er werden vaak twee kantates per dienst, die een kleine 4 uur duurden, uitgevoerd. Meestal werd zo'n kantate voorafgegaan door een orgelprelude, in de regel over het koraal dat gebruikt werd. Men kwam in de sfeer en de muzici konden stemmen, omdat het altijd in de toonsoort van het beginkoor was. Later schreef Bach deze prachtige prelude, die hij waarschijnlijk gebruikte bij een tweede uitvoering van Kantate 180. Een van Bachs diepzinnigste ingevingen, dat zegt Maarten het Hart er tenminste van.

En dat was de orgelprelude Schmücke dich, o liebe Seele, uitgevoerd door James Johnson op het Oehme-orgel van de Pfarrkirche in Brand Erbiesdorf. En dan nu de kantate. Die staat weer in het teken van de bruidsmystiek die zo kenmerkend voor Bach en zijn tijd is. Taalveld ontleend aan het Hooglied, dat boek in het hart van de Bijbel dat over liefde en erotiek gaat. Shir HaShirim, Song of Songs. Oorspronkelijk was het harempoëzie, Arabische gedichten in de sfeer van sprookjes van Duizend en Één Nacht en Scheherazade. Pure liefdestaal over geurende borsten en duifjes en gewaagde ontmoetingsplekjes. Over de koning Salomo, die een wild gebruind meisje uit het vrije veld verkiest boven de ladies uit zijn harem. Het stond nog niet in de kanon der Bijbelboeken, of het werd al symbolisch uitgelegd, want als erotische poëzie mocht het toch niet gelezen worden. Maar eeuwenlang hebben componisten een Bijbels taalveld gehad waarin ze prachtige muziek over de liefde mochten maken. Denk maar aan de Maria Vespers van Monteverdi. Die staat vol met teksten uit het Hooglied en natuurlijk ook onze Matthäuspassie. Die is zonder het Hooglied niet te begrijpen. Schmücke dich, o liebe Seele. Tooie, o lieve ziel. Want de bruidegom wil herberg in dir halten, wil herberg in jou houden. Nou, een haast seksistisch beeld waarin de verbinding van lichamelijke liefde en de maaltijd samenvallen. De Lutherse mystiek kon pas beleefd worden in de dood, maar een voorsmaak daarvan kon je ervaren in de maaltijd des Heren, aangegeven met de herberg, feestelijk eten, gelukzaligheid. Het is een spel van wachten en verwachten, maar wel klaarstaan voor als hij komt. Met verwijzing naar de dwaze maagden die hun olie niet brandende hebben voor het moment dat de Heer onverwacht verschijnt. Een algemene aanmaning tot wakker zijn, attent zijn, attendre, dat is ook wachten. Alles is dans, het koraal begint met een langzame, haast verlekkerde gigue. Relaxed, ontspannen. In 12/8e maat, pastoraal dus. En dan klinkt het oude kerklied in de soprane. Zowel Maarten het Hart als Simon Vestdijk vinden dit een van de mooiste beginkoren van de cantates. En daarna de fluit die de tenoraria inleidt. Tenor, het lijkt wel de badinerie, maar dan langzamer. Je hoort het kloppen op de deur van het hart in de basso continuo. Dan een heerlijk recitatief waarin de sopraan het koraal weer zingt, meer dan mooi door de cello piccolo begeleid. Bach's geliefde instrument voorbij een avondmaalsviering. Hij speelde het instrument ook graag zelf. Ik wens dat mijn gebeine zich met God vereinen, zingt de sopraan. Met andere woorden, in de dood val ik samen met God. Het hart van deze mystiek. Het is allemaal bezwering van de toen zo alomtegenwoordige dood. Dan nog een aria van de sopraan, die wel een polonaise lijkt. Op een bruiloft mag een polonaise toch niet ontbreken. Deze sopraanaria ademt een sfeer van verrukking, ja van extase haast. Bach, een bokkige, stijve Lutheraan? De bas, de Vox Christi, vraagt wederkerig: ontsteek jouw liefde ook in mij. En dan nog het slotkoraal.

Das muzikalische Opfer, BWV 1079, werd uitgevoerd door het Leonard Concert. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Iedere dag, iedere werkdag op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent de laatste tijd weer een solistenportret. En dit keer van onze Aafje Hennis, de in Nederland en ver daarbuiten zo geliefde alt. Een eenvoudige dame, als je dat mag weten. Ik heb er eens één keer in hand gegeven, dus dat houdt niet over. Maar de mare gaat, met name ook nog in Wenen, dat als ze moest repeteren en een uitvoering moest geven met de Wiener Philharmoniker, terwijl de andere heren zich uitbundig te goed deden aan de lunch in Hotel Imperiaal naast de muziekverein, dan had Aafje Hennis een pakje brood meegenomen. Aafje Hennis, geboren in Krommenie op 2 mei 1924. Hennis zong al op jonge leeftijd in een kinderkoor. Ze kreeg van 1946 tot 1949 professioneel zangles van Aaltje Noorderwier Redingius en werd een gevierd concertzangeres, mede dankzij de steun van de sopraan Jo Vincent, de koordirigent Anton van der Horst en de bas Laurens Bochtman, die al vroeg haar uitzonderlijke talent inzagen. Dit waren alle zangers uit de al gevestigde Nederlandse Matthäuspassie-traditie. Haar stemgeluid werd wel vergeleken met dat van de beroemde Britse alt Kathleen Ferrier, maar beide zangeressen hadden toch een eigen timbre en stijl. Vanaf midden jaren 50 trad Hennis op in binnen- en buitenland. Ze stond bekend als een uitstekend vertolker van Brahms, Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven en Mahler. Hennis werkte met bekende dirigenten, onder wie Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Otto Klemperer, Charles Münch en Wolfgang Sawallisch. En ze nam vele albums op. En ook gaf ze zangles. Hoewel ze enigszins het imago had van een christelijke oratoriumzangeres, ze excelleerde in de Matthäuspassion, was haar repertoire en haar mogelijkheden nog veel groter. Haar laatste optreden gaf ze op 19 december 1983, waarna ze abrupt besloot te stoppen. Eerder had ze verklaard: ik stop met zingen als ik nog op het topje van de berg sta en bij de afdaling zal geen publiek aanwezig zijn. En daarmee maakte ze dezelfde keuze als eerder Jo Vincent, die eveneens gestopt was op het hoogtepunt van haar carrière. Als zangpedagoge heeft Aafje Hennis daarna nog vele leerlingen, onder wie Charlotte Margiono, opgeleid. Zij geldt als een van de grootste Nederlandse zangeressen. Haar oude opnamen uit de jaren 50 en 60 zijn met groot succes opnieuw uitgebracht op cd. Aafje Hennis was van huis uit Nederlands hervormd. Ze droeg, vanwege haar vermeende keuze voor vooral geestelijk repertoire, het stempel van evangelisatiezangeres. Zelf zei ze daarover dat ze dat stempel inderdaad vooral had gekregen doordat ze veel oratoria zong. Maar ik had nooit over God kunnen zingen als ik niet echt gelovig was geweest. Ik wilde van hem zingen en beleed zo mijn geloof, zei Aafje Hennis. En op latere leeftijd bekeerde Hennis zich tot de Rooms-Katholieke Kerk, zoals wel meer grote artiesten doen. Te denken valt aan Vondel en Frederik van Ede. Eerst nu een selectie van de grote Matthäuspassie-aria's: Erbarme dich en Können Tränen meiner Wangen. Met het Concertgebouworkest onder leiding van Anton van der Horst in Naarden, en dat was in 1963. En ze zong ook de Matthäuspassie in het Concertgebouw.

de stem van de alt Aafje Heinis met het Concertgebouworkest onder leiding van Dr. Anton van der Horst. Erbarme dich en kunnen trainen meiner wangen uit de Matthäuspassie. We kunnen ons afvragen of Aafje Heinis eigenlijk geen grotere zangeres was dan Kathleen Ferrier. Heinis had een groter repertoire en kon veel meer met haar stem. Die was heel flexibel en ze pakte de hoogste altijd heel mooi. Heel ontspannen. Kathleen Ferrier werd mede door haar noodlottige vroege sterven een icoon. En haar Bach en vooral Mahler waren erg mooi. Ook haar alt-rhapsodie was schitterend. Maar het waren altijd die zware stukken die het meest bij haar pasten. Ze was een symbool van verdriet en afscheid. Ieder leerde door haar What's Life Without Thee van Gluck kennen. Toch komt Aafje Heinis meer in de buurt van die heel grote andere zangers. Dame Janet Baker, die in Nederland misschien nog wel te onbekend is. Met dank aan onze vriend Joop van Concerto in de Utrechtse Straat in Amsterdam, nu een hele alt kantate door Aafje Heinis gezongen. Het gaat in deze kantate uit 1726, toen Bach veel solo-kantaten schreef over een ongelukkige die levensmoe is en troost zoekt bij Jezus Christus. Door de oboe d'amore, de liefdeshobo, alleen al worden we in deze muziek getroost.

U hoorde Avia Heinis met het Nederlands Kamerorkest, uit die tijd toen, onder leiding van Simon Goldberg. Avia Heinis zong Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Vergeleken met de grote moederenergie van Kathleen Ferrier had Avia Heinis altijd iets jeugdigers in haar zingen. Haar timbre was eigenlijk een beetje jongensachtig. Ze zou het in de huidige barokwereld best goed doen. En ze had ook weinig overdreven vibrato. Laat u in slaap wiegen door Schlafe, mein Liebster uit het Weihnachtsoratorium, dat wel 10 minuten duurt.

0: Slaven, mijn liefste, uit het Weihnachtsoratorium. Aafje Heynes, begeleid door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Simon Goldberg. En tot slot het zogeliefde Bis du bei mir. Ten onrechte toegeschreven aan Bach, die het wel in het notenbuchtlijn voor zijn vrouw Anna Magdalena had gezet, of ze had dat zelf gedaan. Maar het is van Gottfried Heinrich Stölzel, uit een opera uit 1718, die mogelijk nog in Leipzig was uitgevoerd. Het is de ultieme liefdesverklaring. Trouw tot in de dood. En dan heeft samensteller Govert-Jan Bach voor mij een aantal regels in het Duits geschreven. En dat is natuurlijk erg aardig, maar hij kan het zelf ook zo goed. Hij kan het ook zingen trouwens. Daar zullen we u niet mee lastigvallen. Maar misschien dat hij het zelf even kan voordragen. Waarom niet? Voor hetzelfde geld.
1: Ja, het wordt wel eens even tijd om Joop van Zijl af te lossen in dat zweethokje hier. Want het is een prachtige tekst en ik neem het graag van hem over. Bis du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe. Ach, wie vergnügt wär so mein Ende. Es drückten deine schöne Hände mir die getreuen Augen zu. Aafje Heynes met Pierre Palla.

En dat was met een inleiding, hoogstpersoonlijk van samensteller Govert-Jan Bach, die het zo mooi in het Duits kan vertellen, Bis du bei mir, naar Gottfried Heinrich Stölzel, uitgevoerd door Aafje Heines Alt. Aan haar was het portret van vandaag gewijd. En ze werd begeleid door de alleraardigste AVRO-organist uit vroegere jaren, die ik me nog wel kan herinneren dat ik bij de omroep kwam in die tijd, de aardige Pierre Palla. Pierre Palla en Aafje Heines. Een mooie opname in ieder geval. Om deze uitzending ook mee te besluiten. Dit was Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en hopelijk tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Ich sterbe nicht, zingt het dubbelkoor in de korte maar krachtige motet dat nu volgt, het motet Fürchte dich nicht. In de regel begrafenismuziek, niet voor in de gewone kerkdienst. Geen aria's, kleine of geen begeleiding. Wat zegt Bach hier veel in amper 8 minuten? Vrees niet, want ik ben bij je, je bent niet alleen. Wijk niet, deins niet terug voor de verschrikking van de dood. Ik heb je bij de naam genoemd, jij bent mijn. Bach gelooft in deze liefdesverklaring van God en zet dat om in deze enorm krachtige muziek. De liefde is sterker dan de dood, zegt het hooglied. En Judith Herzberg dichtte dat na in haar 27 liefdesliedjes. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, maakte deze prachtige opname van het Gesualdo Consort mee in de Waalse Kerk. De opname die u zo dadelijk zult horen. Met aan zijn zij en de zij van de heer Bach, een lieve vrouw die net in haar chemobehandeling zat. En als je dan het koor hoort zingen, ich sterke dich, ik geef je kracht, dan kun je het niet droog houden. Dat zijn deze woorden zo dichtbij dat je ze haast gaat geloven. Aldus samensteller Govert-Jan Bach. Na 4 minuten en 20 seconden komt er een soort gierende fuga langs. Ich habe dich erlöset. Je wordt dan meegenomen in een glijvlucht naar een transcendente werkelijkheid die ineens tastbaar wordt. Wat overblijft is een gevoel. Ik ben niet alleen wat er ook gebeurt. Hoor hoe mooi het Gesualdo Consort dat zingt met Musica Amphion onder leiding van Pieter-Jan Belder. Behalve de onovertroffen bas van Harry van der Kamp, de leider van het Gesualdo Consort, horen we bij de sopranen ook Dorothee Miels, die zich met haar groot talent volledig voegt in het ensemble. De werking van de dubbelkorigheid, die we ook zo goed van de Matthäus-passie kennen, is in dit motet een extra dimensie. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht aus dem Herzen lasse. De liefde is sterker dan de dood.

Dat was het Gesualdo Concert, Musica Amphion, het geheel onder leiding van Pieter Jan Belder, met het motet Fürchte dich nicht. Dit prachtige motet staat met twee cantates op het gloednieuwe cd-boekje van het Gesualdo Concert en Musica Amphion in de geweldige serie Bach in Context. Nu met als thema Fürchte dich nicht, vreest niet. En wat een prestatie van kwaliteit leveren ze weer. Het zijn steeds opnames met de preludes die op het orgel gespeeld worden voor een cantate begon. Preludieren noemde Bach dat. Het grappige was dat de mensen van het orkest dan konden stemmen, want het was natuurlijk in de toonaard van het beginkoor van de cantate. Wohltemperiert, eigenlijk betekent dat ook gecontroleerd, met al die zwevende stemmingen toen. De Bach-kenner John Budd ziet dat als een modernistische stap naar technische beheersing die zich in wetenschap en techniek aankondigt. Bach zit in die flow van de oprukkende verlichting. Alleen de fuga's kon hij niet laten. Dat was zijn heilige techniek die hem verbond met de wetten van het universum. Premodern, nog ouderwets, maar we hebben er wel prachtige, eeuwige muziek aan te danken. De Kunst, het muzikalische opfer, de fuga's in de hohe messen, etc. Hier een jeugdwerk van ons genie, de beroemde Passacaglia. Op dat zo geschikte Müller-orgel uit 1734 van de Waalse Kerk in Amsterdam, waar Gustav Leonhard nog organist was en ook Ton Koopman veel opnames gemaakt heeft. Alle informatie over het orgel voor de liefhebbers in het prachtige boekje Up-to-date inleidingen van Jan Smelik, mooie plaatjes en foto's, leuke bio's van de solisten, in Nederland vertaalde teksten. En dan nog voor geen 20 euro heb je ook nog de perfect opgenomen cd toe. En dit is de derde cd uit de serie. Net is Vater Unser opgenomen. Dat komt met een half jaar uit, aanbevolen alvast. Voor uitleg van de Passacaglia zie aflevering 58. Kunt u allemaal opzoeken onder concertzender.nl. En dat kunt u ook opzoeken bij het dossier Geen dag zonder Bach. Of uitzending gemist. Maar goed, muziek nu. Hulde voor de veelzijdige Leo van Doeselaar. En die speelt net zo makkelijk orgel als hij vierhandig piano speelt met Wieneke Jordans, zijn echtgenote.

Leo van Doeselaar bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam met deze Passacaglia BWV 582. En nu dit overweldigende stuk uit Bachs Sturm und Drang-periode. Bach als energieke man die even naar Lübeck liep om zijn held, de orgelvirtuoos Buxtehude, te horen. En er eigenlijk niet weg wou, omdat die Buxi ook nog prachtige kantaten schreef. Dat kunt u ook allemaal nog eens zien op onze flyer, die u misschien in bezit hebt of kunt krijgen. Dan staat daar een foto, een portret van de jonge Bach op die flyer van de Concertzender. Nu dan toch weer orgelmuziek uit de 6 heerlijke triosonates. Ja, het zijn er weer 6 voor orgel. Maar dan bewerkt voor strijkers en klaversymbool. Galante muziek, zonder dat Bach zijn eigen

En dat was BWV 206, Schlecht spielende Wellen, met solisten en Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel. De uitsmijter van deze week is het tweede klavercimbelconcert, dat in E groot, geschreven in Leipzig omstreeks 1735. Het is Italiaans, luchtig, subtiel, maar het is ook zo Bach

Aldus het Klaversymbolconcert in E groot, BWV 1053. Klaversinist was Richard Earar en u hoorde The Academy of Ancient Music onder leiding van Andrew Manzi. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Einde van deze week. We zijn er maandag weer. Prettig weekend en tot dan.

Weer een nieuwe week bij de Concertzender met geen dag zonder Bach. De Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur, dus goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, en dan eerst, dat doen we de laatste tijd, de agenda voor de komende weken. Op de Bach-pagina op internet, dat is om precies te zijn bach.startpagina.nl, bach.startpagina.nl, op die Bach-pagina op het internet kunt u nog veel meer vinden, maar wij bevelen een aantal concerten aan. Zo is er zaterdagmiddag 26 oktober om 2 uur in de Noorderkerk in Amsterdam. Dan is er een prachtig concert van de internationaal gelauwerde saxofonist Arno Bornkamp. En Arno Bornkamp die waagt zich in dit programma aan de krachtproef. 3 van Bach's solowerken in 1 programma voert hij dan uit. En dat wordt dan van Bach de suite nummer 2, BWV 1008, de partita BWV 1013... en de partita nummer 2, BWV 1004. En al 's avonds, op die 26e oktober, zaterdagavond dus, de vioolconcerten van Bach door het Nederlands Kamerorkest. En dat concert vindt dan plaats in het muziekgebouw aan het IJ. En dan heel bijzonder, op 2 november, dan is het Allerzielen trouwens, dan is er 2 maal een hohe messe. 'S middags om 14:15 in het concertgebouw. En dan komt het bekende ensemble Les Musiciens du Louvre Grenoble, onder leiding van de dirigent Mark Minkowski. En 's avonds om 20:00 in de Grote Kerk in Harderwijk door het kleinkoor Capriche, met medewerking van het Helios Ensemble en vocale solisten, onder leiding van Wolfgang Lange. En bij dit concert zal onze samensteller van deze programma's op de Concertzender, Govert Jan Bach, een inleiding verzorgen. Nou, dan kunt u hem ook eens live bezig horen en zien. Alle info over dit jubileumconcert bij Kleinkoor Capriche. En dan hebben we op de agenda nog staan 27 oktober om 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. Dan wordt uitgevoerd BWV 55, Ich armer Mensch, Ich Sündenknecht. Aandacht voor deze kantate aanstaande woensdag, want dan hebben we weer een solistenportret. En woensdag is dat portret gewijd aan Jan Bostridge. Maar nu de muziek. We gaan eerst eens luisteren naar de partita BWV 1013. En dat is een partita die Arno Bornkamp op de sax gaat spelen. We hebben het daar net over gehad. En dat is dus zaterdag 26 oktober 's middags in de Noorderkerk in Amsterdam. Maar goed, deze partita is het enige solowerk van Bach voor een instrument waarmee geen dubbeltonen mee zijn te maken. Met een strijkinstrument kun je altijd 2 snaren aanstrijken, dus deze sonate is nogal uniek. Bach was meerstemmig geboren, zijn we wel eens. Maar wat een muziek. Meteen met de Allemande zit je er al in die magie van die klankwervelingen. De fluitist kan amper ademhalen, dan die waterval van het tweede deel, de corrente, dan de diepte van de langzame sarabande, intiem gebed, je wordt er stil van. En het slotdeel is een Engelse bourrée. Dartel, een echo van de badinerie. U hoort Stephen Preston, Traverso.

Stephen Preston Traverso met de Partita BWV 1013. En dan nu het vioolconcert in E groot BWV 1042. Wat Gordon Nikolic, de aanvoerder van het Nederlands Kamerorkest, gaat spelen in het muziekgebouw. We vermelden dat aan het begin van deze uitzending. Met dat heerlijke energieke begin en dat verrukkende hemelse adagio. In Italiaanse stijl, driedelig gecomponeerd, maar far beyond Vivaldi door zijn diepte, zijn gravitas, de ernst van het tweede langzame deel in mineur. Het begint met die heerlijk stijgende drieklank in het begin, in de strijkers, de tutti. De Matthäuspassie begint ook met een drieklank, komt hier tuchter, maar hoe anders hier. Dit is puur positief. En dan gaat hij met ons dansen. En het tweede deel is weer gebaseerd op een doorgaande baslijn, de ostinato. Dus een canto ostinato, lang voor Simeon ten Holt. En om die baslijn wikkelt de viool haar guirlande. Het derde deel is weer een en al dans. U hoort Sigiswald Kuiken.

De afronding na gisteren van Die Kunst der Ervoegen, BWV 1080, contrapunctus 6 tot en met 15 en kanon 2 tot en met 4. Rinaldo Alessandrini was de solist met het Concerto Italiano. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door programmamaker Govert Jan Bach. Dan uw aandacht voor de Hohe Messe met Mark Minkowski. 2 november in het Concertgebouw. En die Hohe Messe wordt ook uitgevoerd in de Grote Kerk in Harderwijk. Dan door het kleinkoor Capriccio onder leiding van Wolfgang Lange. Mark Minkowski werkt met maar 8 zangers, helemaal wegens de huidige inzichten. En dat betekent in het eerste Kyrie met 5, want dat is 5-stemmig, en verder steeds met 4. En 8 in het 8-stemmige Osanna, maar dat horen we morgen pas. Het is een zinderende en dansende uitvoering met de onovertroffen Nathalie Stutzman als eerste alt.

U hoorde het eerste deel van de OMS'en, de mis in B-klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door solisten en Les Musiciens du Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. En wat betreft die solisten, we zouden zeggen, kijkt u eens op onze playlist op concertzender.nl. Dan ziet u alle solisten ook. Wel, dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder met OMS'en. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Welkom bij de Concertzender met Nuove Musica. Elke week in dit uur een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek. Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense klaveciniste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor Virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart en koning Frederik V. Elizabeth Stuart was de kleindochter van Mary Stuart, koningin van Schotland. De bundel heet Partenia en dat is jonge maagd in het Oud-Grieks. Bovendien is Elizabeth Stuart genoemd naar haar tante, de maagdelijke koningin Elisabeth I. Catalina Vicens speelt op deze cd op 6 verschillende toetsinstrumenten, waaronder 3 originele uit de 17e eeuw. De muziek is gecomponeerd door 3 in die tijd beroemde hofcomponisten, William Byrd, John Boole en Orlando Gibbons. We beginnen met muziek van William Byrd. Als eerste Preludium, daarna Pavana Sir William Petrer. U hoort Catalina Vicens op een kopie van een Italiaans klavecimbel.

Catalina Fizens speelde muziek van William Byrd op haar debuut solo-cd Partenia. Het laatste werk was Galeardo, The Earl of Salisbury. Fizens speelde dit op een originele Spinettino uit Napels en dat is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De cd Partenia vervolgt met klaviermuziek van een andere grote organist uit de vroege 17e eeuw, John Bull. Catalina Fizens speelt een Galeardo, een Pavan en een Preludium op een origineel 17e eeuwse virginaal uit Zwitserland.

Ook op deze laatste dag, werkdag van de week, de vrijdag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van het programma Geen Dag Zonder Bach is Govert Jan Bach. We hebben het gisteren al gezegd, maar nu dan het tweede deel van de Hohe Messe met het Agnus Dei, de laatste aria voor het slot, het Dona Nobis Pacem. Wel een van de meest ingrijpende en aangrijpende uitvoeringen van het Agnus Dei door het fenomeen Nathalie Stutzman. U kunt haar op YouTube ook zien trouwens. Zij verenigt in haar stem het mannelijke en het vrouwelijke. Zij zingt echt androgyn. Bach, die tot aan zijn laatste dagen met de Hohe Messe en dus ook met deze aria is bezig geweest, zou het absoluut meesterlijk hebben gevonden. Het Agnus Dei als kroon op zijn hele werk. Het Erbarme Dich en het Schlafen mein Liebste, verenigend in deze oeraria. Een oeraria die al in 1735 begonnen is in het Himmelvaartsoratorium en weer teruggaat op een inwijdingskantate voor de Thomasschule uit 1732. Dat is BWV aanhang 18. Voor zijn geliefde stem, de alt, dieper dan diep. Hij hield van alle stemmen, alle instrumenten, maar als het de diepte in kon, orgelpedaal, cello, viola da gamba, alt, oboe d'amore, toch nog weer de mooiste muziek en aria's. Laat u overtuigen en meeslepen en kom dan naar uitvoeringen die in Harderwijk bijvoorbeeld of die in Amsterdam. Want in dit testament van zijn muziek laat hij de fuga's los. Die komen amper voor in de Matthäuspassie en van fuga's, ja, daar kun je high van worden,